0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken naar overlevenden in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
4: Het weer tot slot. Vanaf klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
6: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Alle service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Argentinië stuurt duizenden tests naar getroffen landen om de uitbraak van het Hantavirus in te dammen. Ook Nederland maakt gebruik van dit aanbod. Tegelijkertijd geeft Argentinië een verklaring over de mogelijke locatie van de besmetting. Bij Den Bosch hebben ongeveer 100 betogers de snelweg A59 richting Waalwijk korte tijd geblokkeerd, waardoor het verkeer een half uur stil lag. De demonstranten protesteren tegen een opvanglocatie voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers naast de snelweg. De weg is inmiddels vrijgegeven. Israël voerde voor het eerst sinds het staakt het vuren een aanval uit op Beirut, gericht op de commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid. Israëlische media melden zijn dood, maar officiële bevestiging ontbreekt. Hulpverleners zoeken een overlevende in de zuidelijke buitenwijken van de stad. De politie heeft een 40-jarige man uit Drunen opgespoord. Die wordt verdacht van het illegaal dumpen van een complete badkamer in natuurgebied Moerenburg bij Tilburg. Het bouwafval werd vorige week aangetroffen langs het Bundepad, waarna een onderzoek leidde naar de verdachte. De man kan een boete en opruimkosten verwachten.
4: Het weer tot slot. Vanaf klaart het breed op met kansen op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het land inwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: Alle servers in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. Rusland heeft buitenlandse ambassades opgeroepen om personeel en burgers op tijd uit Kiev te evacueren voor 9 mei. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor vergeldingsaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad als Oekraïnse de Russische dag van de overwinningsviering in Moskou zou verstoren. En het Argentijnse ministerie van Gezondheid gaat knaagdieren vangen rond de zuidelijke stad Ushuaia om de bron van het hantavirus op te sporen dat mogelijk passagiers van de Hondius heeft besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie liep minimaal 1 persoon het virus op voor vertrek op 1 april. Van een uitbraak is nu nog geen sprake. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: Superstar FM.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. Een opvarende van het cruiseschip Hondius wordt behandeld in het academisch ziekenhuis in Düsseldorf. De toestand is stabiel en er zijn geen infectiesymptomen. De patiënt, vermoedelijk een 65-jarige Duitse, landde woensdagavond kort voor 8 uur op Schiphol en werd vervolgens per brandweer naar Düsseldorf vervoerd. Zo'n 100 demonstranten hebben woensdagavond de snelweg A59 bij Den Bosch opgelopen uit protest tegen een geplande asielopvang. De snelweg richting Waalwijk was een half uur afgesloten. De geplande opvang op een nabijgelegen bedrijf en terrein moet plek bieden aan 50 alleenstaande gevluchte jongeren van 15 tot 18 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
3: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag in Engeland verwacht dat de Green Party haar beste resultaat ooit gaat behalen. In wijken zoals Hall Green in Birmingham is diepe desillusie met de gevestigde politiek voelbaar. Kiezers keren zich af van zowel Labour als de conservatieven, die na 14 jaar bezuinigen volgens critici een gelijksoortig beleid voeren. Hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder tienduizenden klanten. 6 op de 10 respondenten wil de uitgaven temperen en 84% ervaart de hogere prijs als een noemenswaardige financiële last voor het huishouden. Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein schreef voor zijn zelfmoordpoging. Een celgenoot trof het briefje aan in een stripboek nadat Epstein buiten bewustzijn werd gevonden. De brief kwam vrij na het verzoek van de New York Times en maakte geen deel uit van eerder vrijgegeven Epstein-documenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. De adviesprijzen voor brandstof zijn vandaag licht gedaald. De adviesprijs voor een liter euro 95 zakte naar €2,63 van €2,64 een dag eerder. Diesel daalde naar €2,56, dat was €2,58. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Huurders zijn structureel een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten dan woningeigenaren. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verslechtert de positie van jonge huurders. De wet betaalbare huur heeft de groeiende kloof tussen huurders en kopers niet gedicht. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van $6,9 miljard tegen $3,3 miljard een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het hantavirussymptoom. Steeds meer statushouders vinden snel na ontvangst van hun verblijfsvergunning een baan in Nederland. In 2024 had 1 op de 8 statushouders binnen 3 maanden werk tegenover 6% in 2021. Het CBS schrijft de toename toe aan versoepelde werkregels voor asielzoekers tijdens de lopende asielprocedure. 2 drones zijn vanuit Rusland het Letse luchtruim binnengedrongen en neergestort. 1 drone trof een olieopslagplaats in Rezekne en veroorzaakte een kortdurende brand. De herkomst van de drones is onduidelijk. Scholen in Rezekne blijven vandaag gesloten en inwoners vlakbij de Russische grens zijn geadviseerd binnen te blijven. En dan tot slot het weer. Vanochtend start op veel plaatsen zonnig, terwijl in het zuiden nog aanzienlijke bewolking aanwezig is. Later neemt de bewolking overal toe en stijgt de kans op een enkel buitje. De temperatuur komt uit op zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: It was loud. It was rebellious.
6: He's possibly the most famous broadcaster ever.
7: Take me to the microphone.
8: Let's have a tune. I'm sick of this silence.
9: Shut that filth
10: up. Spectacular mistake.
11: Young men and young women will always dream dreams and put those dreams in the song.
12: Let's rock!
13: There goes the last. Who plays what he wants to play?
14: Very true.
15: Hello, hello. Receiving you loud and crackly.
16: This nonsense at once. You shall are under arrest
17: for spreading ridiculous tales at the time of a great danger.
18: You're clear for takeoff.
19: Look, everyone, he's coming through the doors.
20: Brilliant! He didn't even open them!
21: He's here!

0: Ga zeggen wat je wil, maar het was fenomenaal, is fenomenaal. Van het ene uiterste naar het andere uiterste, muzikaal gezien. Fenomenaal, zoals ik al zei. ABBA.
1: Summer Night City.
0: U heeft het gehoord, hè? U als luisteraar weet het wel. Als ik net even anders begin dan normaal, wat ik in het programma doe, dan gaan we iets speciaals doen. Wat heeft mijn hoofd nu weer? Nou, u raadt het eigenlijk al met deze titel. Summer Night City. Inderdaad, we gaan het over de zomer hebben. Wees welkom.

met z'n allen. Kom op. It's summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime. Komt-ie aan. Let u op. U mag allemaal meezingen. U krijgt vanzelf warm van. En 1, 2 uit de maat. En daar gaat-ie. It's summertime.

Hobby Horse. En in de summertime. En we blijven zomers natuurlijk. Heeft u het al warm of krijgt u het warm? Warm is het, hè? Ja, ik weet het. Even doorbijten, wat meer drinken natuurlijk. Mungo Jerry. En in de summertime.

We hebben het niet over de zomerhits. Over liedjes die over de zomer gaan. Dus, ik wil helemaal niet zeggen dat deze plaatjes in de hitparade tijdens de zomer stonden. Maar het gaan over de zomer. Volgt u toch? Mooi. Volgt u het niet? Blijft dan hangen. Dan volgt u het vanzelf wel. Maar ja, als je dat intro hoort van deze plaat, dan waan je toch even aan de zeesje over. Bobby Goldsboro. En Summer, the first time. Toen gebeurde het. Hij was 16. Ja, inderdaad. De Nijs heeft het gejat van hem, inderdaad. Was niet zo origineel, die man. Hé, hey, nog eentje van Bobby. Waarom ook niet? Bobby Goldsboro. En dit keer, The Hello Summertime.

0: Ja, dat kun je op twee manieren uitdrukken. Hè. Hete zomer, een lange hete zomer of een lange hete zomer. Moet je zelf maar even bedenken hoor. Galaxy Lynn, 1975. Oh, voel je dan oud worden? Hoe oud was je toen? 15, 16? Ik ook rond die leeftijd. Ligt aan welke maand je jarig bent natuurlijk. Hè. Dus, ga maar raden. Minder zo oud als ik. Dat is leuk.
1: Dan vind ik het leuk dat je luistert trouwens. Dan hebben we onze jeugd weer eventjes, hoor.
0: Ah ja, ik ben altijd jeugdig. Alleen het lichaam wil af en toe wel eens iets doen dat je denkt van... dat hadden we zo niet afgesproken. Galaxy Lynn, is de afscheiding van de Shocking Blue eigenlijk. Wist je dat? Wist je dat niet? Een beetje bij deze. Bollend en bollend. En de Summer of 71. Uitgebracht in 1972. Zijn dat die ervaringen die ze in 72 uitbrachten over 71? We gaan luisteren.

In de streaming light, in de inlichtjes en dergelijke. Waarom hebben we altijd zo'n lekker gevoel bij de zomer? Hè? Vraag je af. Het is logisch, want het is lekker weer altijd. En we hebben al zo'n tekort in Nederland ervan, dus. Teach in, 1974. Hoe oud was je toen? In de summer night. We hebben wat hitjes gehad hoor, behoorlijke zelfs. En dat geldt ook voor de Blue Diamonds. Een cover van Cliff Richard uiteraard. Hier is de Summer Holiday.

0: was zo'n film waar je eigenlijk niet gezien wilde worden in de bioscoop.
1: Dat had ik toen ook hoor.
0: Dan ga je toch niet heen naar Greece? Dat doe je toch niet?
1: Ik ben op stiekem op een zondagavond in mijn uppie gegaan.
0: Had je ook van die films vroeger? Dat je dacht van, die wil ik niet met anderen gezien worden. Ik ga er stiekem heen naar de bioscoop. John Travolta en Olivia Newton-John. And the Summer Nights. Summer dreams ripped out. Mee blaren mag, hè? Dat weet u. We gaan hoor. Those. En dan Nice eruit knerpen. Nice.

En tot zover deze fruitvliegjes. Sandy Ghost. En de Summer Train.

De Shakespeare's. En Summertime. Summertime is door de eeuwen heen bezongen. De laatste 100 jaar natuurlijk op de plaat gezet. En we gaan dan even zo ruim 100 jaar terug in de tijd voorbij. Dat is niet helemaal waar, maar toch minimaal 50 à 60 jaar. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En Summertime.

Zit je nou te hikken? Of lijkt het nu meer zo? Summer Breeze van Seals & Croft. Tot besluit, geen zomersplaatje, maar wel een plaatje op verzoek. Ed Sheeran en Perfect. Op verzoek van Boney M. Boney M. Nee, geen Boney M, maar Boney M inderdaad. We spreken elkaar morgen weer. Tot de tijd pak ik mijn biezen. En ga vandoor. Dag.

0: service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft rapper Ali B. veroordeeld tot 3 jaar celstraf in zijn zedenzaak. Die beslist het hof na behandeling van het hoge beroep op 24, 26 en 30 maart dit jaar. Het OM eiste 2,5 jaar cel nadat de zaak van Jill Elena was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Ali B. was niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van $6,9 miljard tegen $3,3 miljard een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van $3 miljard en een dividendverhoging. Een tweede medisch evacuatievliegtuig is in Nederland geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius aan boord. Het toestel strandde woensdag met technische problemen op de Canarische eilanden. Aan boord is een bemanningslid met het Hantavirus-symptoom. Het weer nog, vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

vuilnisman. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Als

0: Surfers in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De advocaat van Ali B. gaat in cassatie bij de Hoge Raad na de veroordeling van de rapper tot 3 jaar celstraf wegens 2 verkrachtingen. Raadsman Bart Zwier maakte dit vandaag bekend na afloop van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Ali B. reageerde teleurgesteld op het vonnis, maar is vastberaden door te vechten voor zijn zaak. Het orderboek van het Duitse defensieconcern Rheinmetall groeide in het eerste kwartaal naar 73 miljard euro tegen 56 miljard euro een jaar eerder. De groei wordt medegedreven door de overname van scheepswerven voor oorlogsschepen, goed voor 5,5 miljard euro aan nieuwe orders. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de grote militaire investeringen in Europa. Een KLM-stewardess uit Haarlem wordt getest op het Hantavirus na contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus in Johannesburg. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat de stewardess met milde klachten in isolatie ligt in Amsterdam UMC. De 69-jarige overleden vrouw wilde op 25 april meevliegen naar Amsterdam, maar werd vanwege haar gezondheidstoestand niet toegelaten aan boord. Shell behaalde in het eerste kwartaal een winst van 6,9 miljard dollar tegen 3,3 miljard dollar een kwartaal eerder. De sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten droegen bij aan de resultaten. Shell kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar en een dividendverhoging. Het weer nog. Vanmiddag is er wat bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: Surfers in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Os in november vorig jaar op het Kralingseplein in Rotterdam een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waarin ze reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor lokale verkiezingen. Er mag gestemd worden voor lokale overheden in Engeland en in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt rekening gehouden met een flink verlies voor de Labour-partij van premier Starmer. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
6: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. Bart Swier, de advocaat van Ali B., gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Het Hof veroordeelde de rapper tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. Swier zegt dat zijn cliënt teleurgesteld, maar uiterst strijdbaar heeft gereageerd op de uitspraak van het Hof. Bij 5 personen is het hantavirus vastgesteld na een uitbraak op het cruiseschip Hondius. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie aan het ANP. Er zijn volgens de organisatie nog 3 vermoedelijke gevallen. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is nog niet in deze cijfers meegenomen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.

maestro's. Daar gaat hij. Vuurwerk! Op volle kracht. De hits.

0: optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Het is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. Het faillissement van papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit. Want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht. Door het gisteren uitgesproken faillissement van Coldenhoven verliezen 110 werknemers hun baan. Democraten Gorkum is, zoals verwacht, de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. Dat gebeurde na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april. De lokale partij Democraten Gorkum krijgt 7 zetels. Net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
6: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. McDonald's heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet behaald door stijgende wereldwijde verkopen. Volgens de fastfoodketen werd ook geprofiteerd van grotere bestellingen van klanten op de thuismarkt. De omzet steeg met 9% tot $6,5 miljard vergeleken met een jaar eerder. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar er is ook bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 16 graden, op de Wadden 12 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
5: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: Maximumuitje Radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
4: De opvarende van het cruiseschip Hondius, die vandaag is opgenomen in het Radboud UMC, is positief getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis in Nijmegen op basis van informatie van het RIVM. De patiënt ligt in isolatie. Gisteren werden in totaal 3 mensen van boord gehaald van het cruiseschip en naar Nederland vervoerd. De natuurbrand die op 29 april uitbrak op het militair schietkamp in het Harde is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vanmiddag op basis van feitenonderzoek naar de brand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De rechtbank in Den Bosch heeft Peter Gillis, bekend van de tv-serie Massa is Kassa, een gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moeten de ondernemingen van Gillis boetes van in totaal ruim 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis heeft volgens de rechters over de jaren 2020 en 2021 te laat aangifte van vennootschapsbelasting ingediend. Nederlanders zijn de afgelopen weken meer met de auto gaan rijden, ondanks de flink gestegen brandstofprijzen. Wel hebben automobilisten hun tankgedrag aangepast, want er wordt meer over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel op basis van data van het Nederlands Verplaatsingspanel. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen is er veel zon en het blijft droog. In de middag wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Normale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 31-jarige man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde slachtoffers via een videogame en dreigde met openbaarmaking van naaktfoto's. 3 vrouwelijke Syriëgangers zijn in Australië opgepakt na terugkeer met hun kinderen. Ze behoren tot 13 Australiërs die het Syrische detentiekamp Al Roy verlieten. De vrouwen worden aangeklaagd voor misdrijven zoals mensenhandel, slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie. In Almere is donderdag een grote brand uitgebroken bij een datacentrum langs de A6. Door de forse rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Brandweerkorpsen uit meerdere regio's proberen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Peter Gillis is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk voor belastingfraude. Zijn bedrijven moeten ruim 1,3 miljoen euro boete betalen. De rechtbank oordeelt dat hij bewust te laat aangifte deed en daarmee de samenleving ondermijnde. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.

0: Dit is het geluid van Radio Superstar.
1: Er is niemand die nog luistert naar een andere zender. Iedereen die luistert toch naar ons.
2: Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook.
3: Gelijk aan de Russische revolutie wel. Oh graag, ik ben te oud voor de Russische.
2: Kan je mij ook zeggen hoe laat het pauze is?
0: Radio is uw beste vriend. Superstar, uw allerbeste.
2: Zal mij benieuwen.

0: service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De FIFA stopt met de samenwerking met Panini voor het officiële WK stickerboek. Vanaf het WK voetbal van 2026 verschijnt het verzamelalbum onder een nieuwe partner. Panini maakte tientallen jaren iconische stickerboeken voor grote voetbaltoernooien. Verzamelaars reageren verdeeld op het besluit van de Wereldvoetbalbond. Voor Moederdag zijn dit jaar iets minder bloemen via de Nederlandse veilingen verhandeld dan vorig jaar. Volgens de bloemenbranche bleef de vraag wel groot, maar zorgden hogere prijzen en veranderend koopgedrag voor een lichte daling. Vooral rozen en gemengde boeketten blijven populair rond de drukste bloemendag van het voorjaar. De cruiseschippassagier die is opgenomen in het ULMC blijkt inderdaad besmet te zijn met het hantavirus. De patiënt werd onderzocht naar klachten die op een ernstige infectie wezen. Het ziekenhuis heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe de besmetting precies is opgelopen wordt nog onderzocht. De politieke zuiveringen binnen de Chinese legertop gaan verder. Twee voormalige ministers zijn door een rechtbank ter dood veroordeeld wegens ernstige corruptie en machtsmisbruik. Het gaat om een van de zwaarste anticorruptiezaken van de afgelopen jaren. De zaak onderstreept de harde lijn van president Xi Jinping tegen interne tegenstanders. Dan nog het weer. Vanavond trekken vanuit het westen enkele buien over het land, plaatselijk met kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 8 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. In de kustprovincies blijft het later vannacht langer onrustig met regen en stevige windvlagen. En tot zover het nieuws.
4: Radio Superstar onderbreekt deze uitzending in verband met een extra nieuwsuitzending. Steeds meer mensen worden aan de waterkant gesignaleerd. Bij nader onderzoek is gebleken dat al deze mensen voor hengels en hengelsportartikelen zijn geweest bij dierenspeciaalzaak De Vee. Wij kwamen erachter dat er bij De Vee meer dan 250 hengelsportartikelen aanwezig zijn. Dus ga zelf op onderzoek uit bij dierenspeciaalzaak De Vee. Voorstraat 9 Nieuwe Tongen of bel 65 24 26. Dit is het einde van de extra nieuwsuitzending.
5: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?